grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren.

Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

0: KBC Radio. KBC.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws. Never stops.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boksmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizer Bergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws. An extremely hot summer, with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Venraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Marcel Stuinstra met het Radio Nieuws. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het verkeer op de afsluitdijk, de A7 Horen den Oever, loopt in beide richtingen vertraging op, tussen Wieringerwerf en den Oever. Dat komt door technische problemen, daarom is de weg voor nu afgesloten. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Beleef de

0: klaarstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Venraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Weinig files op het moment door de zomervakantie, wel 2 wegafsluitingen. De A7 Hoorn-Heerenveen die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen. Het verkeer richting Heerenveen kan omrijden via de Noordoostpolder over de A8, de A10, de A1 en de A6. En het verkeer richting Hoorn kan ook omrijden via de Noordoostpolder over de A7, de A6 en de A1. Dan nog een wegafsluiting, de N36, Almelo richting Ommen. Die is dicht tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de N48 door een ongeluk. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venraai.
2: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
3: Brik.
2: Ja, Breker, kom maar.
3: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Koop je cb bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.
7: We are officially the hottest AM station.
8: Beleef de 60s.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken bij een binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Van een ochtendspits is geen sprake door de zomervakantie. Wel staat er een korte file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. Dan de A58 Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 minuten op onthoud. Tot slot nog een wegafsluiting, de A7 Horen-Heerenveen. Die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen en het verkeer kan het beste omrijden via de Noordoostpolder.

0: Dit is KBC Radio. Beleef de jaren 80. De jaren 80.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
4: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Na een ongeluk is de A58 Breda richting Eindhoven dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Het verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. File op de A325 Arnhem richting Duitsland tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 25 minuten oponthoud. Tot slot nog goed nieuws op de A7. De afsluitdijk die is na technische problemen weer open.
6: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
7: Turkse fluit is mooiste fluit.
6: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
7: Oh, is mooie Turkse fluit.
6: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
7: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
7: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
8: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd 10.000 mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook 1.000 mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog 100 tot mogelijk 1.000 mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits, maar het begint iets drukker te worden. En dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een vrachtauto met pech. En daarom doe je er 10 minuten langer over. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 15 minuten extra door een ongeluk. De A58 richting Eindhoven. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Tot slot nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er 25 minuten langer over.

0: ABC Radio.
1: Meer dan 50 jaar popmuziek.
0: Altijd jouw hits.
2: Jouw station.
0: Jouw station.
1: KBC.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
5: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. De natuurbrand bij Oostrum, Noord-Limburg, heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A58 Breda richting Eindhoven vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten in de file. En ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Dan nog de A58 Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum West en Moergestel vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk. Reken hier op 5 minuten vertraging. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray.

0: Ja, dat was er een uit 1975 van niemand minder dan Joe Dassin. Ça va pas changer le monde. Mooi lied, mooi gezongen, goede artiest. In de uitzending verderop een gesprek met collega Koen. We zullen wel gaan roddelen over Chantalke of zo. Maar nou, dat komt later in de tweede speelhelft van de show. Onze middengolfantenne in Huissen straalt extra bij onder andere de volgende hits. Uit het verleden de Applejacks met Tell Me When. Blue Oyster Cult en Don't Fear The Raper of zoiets.
1: Ja, zegt het verkeerd.
0: Nou, ik kan het niet helemaal goed zien. Het zal wel. En we hebben straks als afsluiter van dit blok van vier te draaien liedjes Q65 uit Nederland. Er zijn nog veel fans van die club. You don't...

0: En dat was hem dan, de onverprezen gouden ouwe van de Nederlandse formatie Q65 in het Zoute Uur. Hier op KBC Radio, op die middengolf.
1: We say it with music, music, music.
2: Het geluid van de middengolf.
3: Do you remember the hits from medium wave? The offshore radio ships.
2: Het geluid van de zeezenders. De Galaxy, de Noorderney, de Mabel 2, de MV Mi Amigo, de Ross Revenge.
3: Join them again in a high-quality streaming sound on KBC Radio.
2: Beleef het opnieuw in optimale geluidskwaliteit hier bij Mark van Amstel in het Zoute Uur op KBC Radio.
3: The past is here again.

0: Grote Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
3: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A12 richting de Duitse grens wordt gecontroleerd aan de grens door de Duitse politie. Vanaf knooppunt Ouddijk betekent dat 5 tot 10 minuten vertraging. De A29 Rotterdam Bergen op Zoom, daar beland je in de file tussen afrit Numansdorp en Willemstad. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En dan nog een update vanuit de NS, want door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Boskoop.

0: Net beluisterden wij Emotions met Best of My Love. Ja, Koen in de studio. Koen, onze collega Chantalleke, die zei, tot mijn verbazing, dat ze wel een keer met ons mee wil naar Café de Vuile Rat. Nou, eerst keuren ze het af, dat wij daar af en toe wat drinken. Wat denk jij, Koen?
1: Nou, Mark, ik denk dat ze van gedachten is veranderd. Waarschijnlijk is ze gewoon heel erg nieuwsgierig geworden. En wil ze de sfeer daar ook proeven. Want ja, wij hebben toch altijd wel hele sterke verhalen als we daar vandaan komen.
0: Ja, en leuke verhalen,
1: leuke
0: natuurlijk.
1: Verhalen,
0: dat het altijd een feestje is. Hè?
1: Goede verhalen. Ja.
0: Goede verhalen.
1: Herinneringen.
0: Mooie herinneringen. Ja, die vallen bij mij alweer wat weg, naarmate je ouder wordt. Koen, zijn we nu aan het roddelen eigenlijk?
1: Nee, toch? Zeker niet aan het roddelen over Chantalleke. Ten eerste, over Chantalleke kunnen we niet roddelen, want die hoort altijd alles hier op het schip. Dus nee, maar zolang we maar geen rare dingen over te zeggen en een beetje respectvol blijven, dan moet het allemaal wel kunnen, denk ik.
0: Nou, we nemen er gewoon mee.
1: Prima, wordt gezellig.
0: Dankjewel, Koen. En wij laten nu horen FM, zo heet die groep, met In the Valley Back Home.

Onderdelen, circa 400 wagens in voorraad. Trekkers, bestelwagens, opleggers, aanhangers en keepers. Dal van Vliet Automobielbedrijf, telefoon 0803-2644.

Frank Ifield met Summer is Over. Dat was dan weer het Zoute Uur voor vandaag. Kijk voor nieuws en programma-info ook eens op onze website. KBC Radio.

0: 50 jaar popmuziek.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jette bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Bravo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jette kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. De natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray heeft volgens burgemeester Michiel Uitenhaag een enorme impact. Ongeveer 100 hectare natuur, een gebied van 1 vierkante kilometer, is getroffen. Een camping en 4 woningen zijn vanwege de rook ontruimd, maar konden tot nu toe door de brandweer worden beschermd. Honderden brandweerlieden uit het hele land bestrijden het vuur met ondersteuning van blushelikopters. Hij roept mensen op uit het gebied weg te blijven. Bij Oekraïnse droneaanvallen op logistieke centra in Rusland zijn volgens lokale autoriteiten 5 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. De doden vielen in Tsjechov, ten zuiden van Moskou, waar een magazijn en andere gebouwen werden getroffen. Ook bij Sint-Petersburg brak brand uit in een distributiecentrum van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf goederen opslaat die het Russische leger gebruikt. De Nederlandse politie neemt steeds meer pepperspray, lucht.

0: Drukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Het aantal steeg van ruim 4000 in 2022 naar bijna 5200 vorig jaar, een toename van 27%. Vooral gas- en alarmpistolen baren de politie zorgen. Ze lijken op echte vuurwapens. In Duitsland zijn ze gemakkelijk verkrijgbaar, maar meenemen naar Nederland is strafbaar. De politie weet niet of het bezit echt toeneemt, omdat ook intensiever naar deze wapens wordt gezocht. Dan nog het weer. Periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Vianen en Afrit Everdingen. Er liggen nu nog voorwerpen op de weg en daarom zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer kan keren bij afrit Beest, afrit 14 is dat, en dat kost je ongeveer 10 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want wordt gecontroleerd en daarom sta je vanaf knooppunt Ouddijk 15 minuten in de file. En tot slot een melding vanuit de NS, want door de natuurbranden in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray.

0: Maar het blijft een heerlijk nummer, hè? Jim Diamond, de zanger van PhD. I Won't Let You Down. Luc Segers, Elwin Stegeman, Joop de Jong, Zijderlaan, Jeroen Schild. Jeroen van Rode.
1: Dat is de koekjesman, toch? Oh, dan ga ik even koffie maken.
0: Sterker nog, met één druk op de kop. Knop, moet ik zeggen, hebben we koffie en hebben we koek erbij. Ik dacht dat hij nog met vakantie was, Jeroen. En gelijk even checken. Check, check, dubbeltje. Hij is ingecheckt. Nou, dan laat een pallet met gevulde koeken of stroopwafels maar komen. Goed dat je er bent, Jeroen. Die andere Jeroen ook natuurlijk. En die gaan we ook horen. Die is er ook weer bij, geloof ik.
2: Ja, goedemorgen, Bob. Alle luisteraars.
0: Jij bent er ook weer bij. Hartstikke goed. Graag je verhaal zo meteen even kwijt. En nou, kwijt ben je het niet. Je stuurt het naar mij, Messenger Bob van Beten. Of via een mailtje kan ook. bob@kbcradio.nl. Oh ja. Een boekje van Ilja Gort gaat over wijn. Grand Café du Malheur. Kaasplankje erbij. Flesje wijn. Potverdorie, wat moet dat een lekkere avond geweest zijn. Nou, ik kom er zo meteen op terug, hoor. Ik bedoel, eerst even de toon op een andere manier zetten. Met de koffie erbij. Voordat we aan de wijn gaan denken. Messenger, ik zei het al, Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Brian Keith is bij ons gekomen via een mailtje. Hey, Erik van de Witte Oegstgeest is erbij. Een nieuwe single van Keith Urban en Michael McDonald. Eén nummer met twee grootheden. Oh, dan gaan we even beluisteren zometeen, Erik. Wat een goede tip. Goed dat je er bent. En Brian weet wel wat meer over de muzikale ketting, zoals we daarop kunnen aansluiten. Met de laatste schakel achter ons gelaten gisteren. España Mañana, dat nummer zou ik nog helemaal gaan laten horen. Want daar kwamen we gisteren niet helemaal meer naartoe. Het was zo'n leuk nummer, toch? Uit 1974. Dat hoor je dan zometeen. Ja, en voor de rest rijd ik graag met je mee deze dinsdag. Alive and Kicking. Onderweg bij KBC. Dat kan op de middengolf. 891 of 1008 kHz. Of via heel veel radio-apps kun je dit radioprogramma beluisteren. En ik weet niet hoe je luistert, maar dat kun je me nog eventjes doorgeven. Goed, aansluit op dit nummer. Brian heeft al een idee, maar we draaien hem nog een keer helemaal. Siska Peters.

0: Komt u nog een keertje een olleetje. Niet van mij, maar van Siska Peters. Ja, ik heb hem ook natuurlijk. Hè. Dat hoorde je al. Heerlijk.
1: Als ik morgen kom, loop ik naar de zon. España, mañana.
0: Ja hoor, de laatste schakel in de muzikale ketting. Hier mag je op aansluiten. En ik ben benieuwd waarvoor je gaat kiezen. Onderweg op KWC Radio. Nou nog even, ik zit in een vliegmachine, dat mag duidelijk zijn. Onderweg. Will you still love me tomorrow? Is niet mijn vraag. Dat is een nummer van de Shirelles uit het jaar 1960. En daarmee zou Brian de Ketting vandaag willen oplengen. Langer willen maken. Siska Peters, España Mañana. Will you still love me tomorrow van de Shirelles?
2: Oké.
0: Nou, tomorrow, mañana. Ik vind het een goed idee. Brian. En ja... Er is iets met mijn e-mailadres, zegt hij. Er zijn soms rare problemen. Even voor de zekerheid, deze herhaling van mijn reserve-e-mailadres. Ja, volgens mij gaat dat goed, hoor. Ja, ja. Ze komen alle twee binnen. Cowboy Phil in België is er ook bijgekomen. Erik, ik ga even kijken naar inderdaad dat nummer. En dat laat ik zeker eventjes horen. Wat een mooie combinatie van twee grootheden in de country scene en de pop scene. Als je het hebt over Keith Urban en Michael McDonald. Ja... Michael McDonald, de Doobies, weet je nog? Nou ja, natuurlijk weet je dat nog. Gelderdome Arnhem. Oh, jongen. Ook alweer even geleden, hè? De tijd gaat snel. Nou, de kokjesman is erbij. En ik dacht, hij is nog aan het vakantie vieren. Maar nee, natuurlijk niet. Ik ben alweer een week aan de gang, hoor, zegt Jeroen. Gisteren wel een dagje vrij in verband met de landbouwshow. Bij ons in het Spanbroekse, het jaarlijkse dorpsfeest in Spanbroek. De landbouwshow. En vanmorgen weer begonnen met los in Wauwweek. En een poging tot lossen in Tillywood, in Tilburg dus, maar helaas die vracht is geweigerd. 27 pallets weer retour afzender. Een halve pallet met koek had al genoeg voor deze week geweest, voor iedereen, Jeroen. Dus volgende keer is hij gewoon van de klep gevallen. Ja, moest even langs de studio. Nu onderweg naar Roermond trouwens en dan maar even bellen wat ze dan met die afgekeurde vracht willen. Oh, er zijn nog mogelijkheden, begrijp ik. Als je zegt dat één pallet is echt niet goed... Dat kan echt niet meer doen. Dus over de datum ook natuurlijk, ja. Geintje. Ik ben wel toe aan een bakkie, Bob. Dus als het kan, ja, natuurlijk kan het. Nu, gelijk, raampje open. De koek kom ik van de week wel even brengen. Nou, niet te lang wachten, hè, zou ik zeggen. Ja, het is vandaag pas dinsdag. Ik heb morgen weer een probleem dat hopelijk opgelost gaat worden. Maar het probleem is al wel weer dat ik niet Alive en Kicking Radio kan maken morgen. Ik moet met mijn voiture langs de dealer. Nou ja, de dealer, ja, de Tesla servicepunt in Utrecht. Dan moet ik om 11 uur zijn. Dan ben ik al in Utrecht vroeg in de ochtend, maar ja, ik kan niet laden. Ik heb een Tesla laat niet. Dus dat is niet heel handig als het dan echt zo'n auto was. Maar ik rijd er jaren met plezier in. En nu kan ik bijna nergens meer laden, behalve bij zo'n supercharger. Ja, die zijn 75 tot 95 cent per kilowattuur. En hij slurpt nogal wat kilowatt. Dus dat is veel te duur. En het is bij mij bovendien niet om de hoek. Dus ja, ik moet morgen om 11 uur daar zijn. Dus morgen geen Alive and Kicking uitzending. Even kijken hoe we dat met Jos gaan regelen. Met het door de week door het midden zagen. Dat gaat nog goed komen, denk ik dan. En dat goed, dat is pas morgen. Daar heb ik het straks nog wel even over. Moeten we even kijken hoe we dat kunnen oplossen in onderweg. Dat wordt weer inblikken, zeg maar. Net als tonijn in blik. Ook niet lekker trouwens. Ja, in noodgeval is alles in blik lekker. Nou, even een blik op die diverse berichten die binnengekomen zijn. Er zijn er nogal wat. En dat is alleen maar leuk natuurlijk, hè. Laat ik onderaan beginnen. Nou ja, bijna onderaan. Met Joop, die heeft alleen maar een duimpje gestuurd. Zijdelaan Stolwijk, hartstikke druk natuurlijk, dat begrijp ik. Stegeman, daar houd ik van. Ook jij een duimpje van mij, Elwin. Leuk dat je er bent. Onderweg, zoals Edwin dat zegt, voor de blauwe knuppels. Morgen geen kipsatéetje bestellen bij mij, hè, want ik ben er niet morgen. Live in Kicking en de kantinejuf. Ja, misschien achter mijn rug om gaat ze dat regelen, maar ik geef je geen garantie. Tot mijn voordeur, zeg maar. Luc, de MRC, Mossel wil ook graag koffie naar de kan. Want we zijn op weg naar Bremen. Dat Farnsum-verhaal is uitgesteld. Dus nu maar leeg richting het noorden. Oké, okay. Ja. Zie je daar wel weer verder, moet je zomaar zeggen. Je collega is er ook bij, Mario. MRC dus. Duimpje van mij terug, Mario. Gezellig dat je er bent. Rimco wil ook een duimpje in Bluetooth. Duimpje van mij terug. Zo. Nou, dat gaat lekker. Ga lekker snel door de bericht heen trouwens. Oh, en Michel. Zo, ik was er inderdaad vanmorgen heel vroeg bij. Wanneer je Radio M Utrecht luistert, heb je niet 2, maar 5 uur radio onderweg. Met ook vanmorgen weer fijne muziek. Kijk, goede tip. Ik doe mijn best, maar vanmorgen had ik heel veel muziek. Ik doe het in de ochtend steeds rustiger aan daar. Dat wil zeggen een beetje vakantietijd. Snij ik wel wat onderwerpen aan, hoor. Zoals vanmorgen Shem van allerlei dingen die eigenlijk afgekeurd zijn in de winkel. Daar hebben we het vanmorgen over gehad. Best lekker, denk ik. Dat. En over andere muzikaliteiten en zo. En over airconditioning praat ik en zo. Dus van 6 tot 9. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Nou, ik maak er maar reclame voor. KBC is ook 24/7, dus zit elkaar misschien een klein beetje in het vaarwater. Dat is ook niet de bedoeling. Maar ja, om 9 uur kun je weer Mark. 10 uur kun je Mark beluisteren. En om 9 uur de Mighty Jukebox. Dus eigenlijk is dat allemaal hartstikke leuk. Terug naar Michel. Wat is hij nu aan het doen? Eerste klant gisteravond nog gelost. Vanmorgen 1 in Versmolt. Nu pauze bij de oude grens Eisenach. En heb je dan voor mij wel ook nog even een tassencafé? Tuurlijk. En dat wordt pas de tweede bakkie vandaag. Nee, dat is niet waar. Echt, dat kan niet waar zijn. Oké, als het wel zo is, vervelend. Even Kees Diepensen Bluetooth duimpje terugsturen. Die had hij nog niet ontvangen. En dan horen we zometeen het verhaal van Jeroen. Niet de koekjesman. Aviateur Jeroen. Want wat heeft hij dan weer te melden? Ik ben heel benieuwd. Messenger. Bob van Beten. En Bob at kbcradio.nl. It is sometimes, my Lola. En Leroy Gomez. And don't let me be misunderstood. Onderweg op KBC. Op dinsdag de 4e. Oh, ik heb het nog niet gezegd. Mijn oudste zoon, Dave. De Dave! Is jarig vandaag. 31 geworden. 31. Dat klinkt best wel oud, maar ik bedenk dat ik zijn vader ben. Dus ik ben toch nog wel even een stukje ouder. Ah ja, goed. Goeie vent. Dave, gefeliciteerd met je verjaardag. Vanmiddag kom ik er lekker een taartje bij eten.

is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Duitsland gaat komend weekend de A2 Dortmund richting Berlijn dicht vanwege werkzaamheden bij Hannover. De afsluiting is van vrijdagavond 7 uur tot maandagochtend 5 uur. Het verkeer wordt zo lang omgeleid. De A44 Essen richting Düsseldorf is langdurig afgesloten tussen Velbert Noord en Hetterscheid. Dit duurt nog tot half oktober. In België is de hele maand augustus kans op vertraging op de A12 Antwerpen-Brussel. Er zijn werkzaamheden tussen Londerzeel en Meizen. Het verkeer wordt via de andere weghelft geleid. In Italië moet het verkeer de komende maanden nog rekening houden met vertraging op de A22 Bolzano-Brenner. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten.

0: Leven het leven, maar vooral leven de vrouw. Bezongen door Nick en Simon. Nou, Nick, zo heet die andere kornuit, maar die is nog lang niet jarig. Dat duurt nog even een paar maanden. Jan en Dave, mijn Dave is vandaag 31. Jongen. Ook de nieuwe Keith Urban met Michael McDonald. Of moet je zeggen de nieuwe Michael McDonald met Keith Urban? Nou, Erik zegt het klinkt best wel lekker. Ik heb even geluisterd, Erik. Het klinkt heel erg lekker, moet ik je zeggen. Ja, en voor de ketting, gooi jij een beetje roet in het eten? Brian Keith had dus een opmerking over de ketting om die langer te maken. Met Will You Still Love Me Tomorrow van de Shirelles. Het woordje mañana, Spanje mañana en Spanje mañana van... Psycho Peters was de laatste schakel gisteren. Daarmee verder gaan met het woordje tomorrow dus. Kan. Erik zegt, laten we het alsjeblieft een beetje sobers houden. Toto, Spanish Sea. Genesis erachteraan met Home by the Sea en de Pasadena Dream Band. Uit 1986 aan Zandvoort aan Zee. Oh, en gefeliciteerd met Dave. Mijn schoonvader is ook jarig. Kijk, Erik, van harte gefeliciteerd. Met de vader van Martine. Dat is inside information, dat weet ik dan weer. Gefeliciteerd. Jouw schoonpa, de vader van Martine, is vandaag 85 geworden. Zo'n jaartje jonger dan mijn pa. Maar goed, lekker bezig, die vaders en schoonvaders. Afhankelijk van hoe je in elkaar steekt qua familie natuurlijk. Dat is logisch. Erik, gefeliciteerd en geef het even door. No? Ja, natuurlijk. Nou, dan eens even gauw naar Jeroen, want die zit echt op de wacht, Jeroen Schild. Kom er maar in, Jeroen, je zei al dat je er was.
1: Ja, goedemorgen, Bob. Alle luisteraars, ben er ook weer. Ja.
0: Vertel, gisteren. Gisteren
1: die kunststof in Lanaken geladen voor Hoekster.
0: Ging dat goed?
1: Toen ben ik gekomen tot tankstation Am Haarstrang aan de A44 Dortmund richting Paderborn.
0: Ja.
1: Ja, dan ben ik morgen om 5 uur vertrokken. Ik om 6:50.
0: Wat netjes.
1: Was in Hoekster.
0: Ja, je was er tijds bij.
1: Heb ik daar gelost. Toen heb ik in Holtsminden vrachtafval geladen voor Laar Koevoorde.
0: Op Rotzooi dus,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Ja, vanmiddag rond een uur of 2:30 gaan we die even lossen. Ja. Dan gaan we naar Schalkhaar. En even kijken hoor. Ja, rundveenmest weer laden voor Nieuw Namen in Zeeland. Waar ik maandag ook gelost heb.
0: Ja, dat is waar. Dat was gisteren, ja, zei je al.
1: En dan die gaan we morgen lossen.
0: Ja.
1: En dan daarna naar Kallo, maar zei ik, maar ja, dat is allemaal voor morgen. Dat is dan nu belangrijk.
0: Kallo, ja.
1: Maar het is wederom prachtig weer. Het heeft vannacht een beetje geregend. Had ik, zag ik toen ik vanmorgen wakker werd.
0: Zeg maar.
1: Het was in één keer helemaal nat. Ik heb er niks van meegekregen.
0: Oh, nee. Ja, maar weet je wat ik het idee van heb? Dat je dit al gezegd hebt. Dus ik denk dat dit van gisteren was. Yesterday. All my troubles seem so far away. Dit is natuurlijk het... Ik denk, dat ken ik, dat verhaal. Ik zei gisteren ook nog, kallo. Het was gisteren. Ik zie hier alleen maar een goed boek, glas wijn, lege fles wijn. Jongen. Ja, nou ja. Dan horen we toch wel. Dit was gisteren dus. En gisteravond zie ik die foto erbij. Ja, kijk. Anders vallen we te veel in herhaling, hoor. Nou. Ach, Elwin Stegeman. Had een duimpje teruggekregen van mij. Wel fijn dat je even zegt dat je er morgen niet bent. Ga ik morgen een paar bammetjes extra smeren. Ja, want het is niet zeker of de kantinejuf er dan ook wel of niet is. Dus dat is heel slim. Messenger, Bob van Beten. En Bob het KBC Radio .nl. Meer muziek, zometeen.
2: More power, more energy.
3: 891.
2: We are the mighty KBC.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.

0: Buijstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. De natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray heeft volgens burgemeester Michiel Uitenhaag een enorme impact. Ongeveer 100 hectare natuur, een gebied van 1 vierkante kilometer, is getroffen. Bij Oekraïnse droneaanvallen op logistieke centra in Rusland zijn volgens lokale autoriteiten 5 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. De Nederlandse politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Het aantal steeg van ruim 4000 in 2022 naar bijna 5200 vorig jaar, een toename van 27%. Het weer, periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Culemborg is een ongeluk gebeurd. De vertraging bedraagt 5 tot 10 minuten. Ook is de afrit dicht, keren kan bij afrit Beest. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles vanaf 7 naar 10 minuten extra. En op de N264 ligt olie op het wegdek. Dat is tussen Volkel en Odiliapil en daarom is de weg dicht. Tot slot nog vanuit de NS. Door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray.

0: heerlijke Nederlandse dimesect en 54 Ultra, Another and Talk to You, onderweg op KBC. Dinsdag, de 4 augustus. Lekker plaatje, toch? Cowboy Phil in België zegt goedemorgen Bob en alle onderwegjes. Ja, vanuit een zonnige Edegem bij 28 graden al wens ik iedereen veilige kilometers toe.
1: Door samenloop van omstandigheden kon ik er gisteren helaas niet bij zijn. Een verkeerde AI-tool gebruikt hoor.
2: Door samenloop van omstandigheden kon ik er gisteren niet bij. Dus ook weer overdreven. Laat maar, ik doe het zelf wel.
1: Door samenloop van omstandigheden kon ik er gisteren niet bij zijn. Maar nu wel, zegt Cowboy Phil. Spijtig dat we elkaar in Antwerpen niet tegengekomen zijn de afgelopen weekend.
2: Maar ja, het is misschien de volgende keer.
1: Ja, wij zijn daar geweest, Marit, ik en onze vrienden uit Nieuw-Vennep vandaan. Hartstikke gezellig was het. Vrijdag aankomen, na 3,5 uur bereik je dan ook Antwerpen in plaats van de 2 uur terug. Hadden we maar voor nodig om weer thuis te komen. Maar goed, oké. Okay. Het was wel leuk in Antwerpen, echt geweldig, ja. Hoogtepunt? De Italiaan? Nee. Het restaurantje op vrijdagavond in de binnenstad. Ook heerlijk, ja. Het treintje, dat was het natuurlijk, ja, het treintje. 40 minuten als toerist door Antwerpen schurken. Volgende keer, Cowboy Phil, komen we elkaar vast tegen op een terrasje, denk ik dan. Mijn poetshulp komt vanmorgen, komt morgen niet, dus ik kan er de hele tijd bij zijn. Is dat vanmorgen dan, of niet? Ja, dat denk ik wel. Fijne uitzendingen tot morgen. Iedereen vanwege Cowboy Phil. Die had nog de verkeersmededeling onderstreept met de ernstige verkeershinder sinds gisteravond. 8 uur tot maandagochtend 10 augustus, dus komende maandag uiterlijk 5 uur... voert het agentschap wegen en verkeer onderhoudswerkzaamheden uit aan het wegdek van de E17 van Gent naar Kortrijk in Zwijnaarden. Die werkzaamheden verlopen in 2 fasen, brengen ernstige verkeershinder met zich mee. Dan weet je dat alvast. Houd rekening met de doorgang en afsluitingen op en bij knoop in Zwijnaarden in België. Houd rekening met file, een tijdverlies. Op dus de Belgische verkeersdienst. Zeg maar de zusterclub van de ANWB, maar dan niet in Duitsland. Dat is de aandacht. Dit is de Belgische verkeersdienst. Filip, dankjewel voor het sturen. En volgende keer doen we er eentje. Vinden we lekker. Gezellig. Bakje koffie of we pakken gewoon een pintje op een terrasje. Ja, dat heb ik ook gedaan. Dat was heerlijk. Ja, dat was wel het hoogtepunt. Een lekker Belgisch biertje drinken. Vraag me niet meer welke het was. Het was lekker. Onderweg, zometeen, Michael McDonald en Keith Urban. Wat een combinatie van die twee. Heerlijk, ja. Daar verheug je op. Nou, dat komt er zo meteen aan. Weet je wie er ook bij is? Roberto. Dit klinkt Italiaans ijs en dat is niet bedoeld zo. Cacciatore. Roberto Cacciatore. Stuurt even een duimpje. Jij, Roberto, goed dat je er bent. Gezellig. Ook ik doe je een duimpje terug bij deze. Jos. Zo, Bob, morgen. Mijn eerste is eruit. En het was in Enisheim. Ik ga door naar Basel. En dan richting Italia. Vervelend. Nee hoor. En Dave, gefeliciteerd. En Bob, gefeliciteerd met je zoon. En Nick met zijn broer. Kijk, zo doen we het allemaal, hè. Ja. Jouw Bob is nog lang niet jarig, volgens mij, Jos. Hè? Dat scheelt er even een paar maanden, volgens mij. Maar goed. Johan is er ook bij. Johan AC, Johan Airconditioning. Eigenlijk ACC, maar we zeggen allemaal Johan AC. Want ja, dat is nodig, hè. Ook je stand airco. Weet je wie er ook bij is? Peter Altena, hé, hey, ja. Hoe is het met de paardenmeisjes afgelopen, Peter? Ik bedoel met de lading voor de paardenmeisjes, hè, voor de duidelijkheid. Gisteren. Morgen trouwens en gefeliciteerd met een Dave. Ja, dankjewel. Zo. Eens even kijken, hoor. Jelmer Grotebroer, die stuurt ook even een stiekem fotootje in, volgens mij. Heerlijk genieten. En Johan ook trouwens, zijn vader. En Anjo, met z'n drietje zijn ze heerlijk aan het vakantie vieren. In de Ardennen, toch? Was het nu intussen of niet? Even kijken hoor, de Eifel. Natuurlijk, ook zo mooi. Zo zit mijn vader erbij. Dat jij je schaamt, Jelmer, voor je vader, dat snap ik wel, ja. Oranje hesje aan, een kimono in het oranje. Want ja, je moet natuurlijk wel je afkomst verlogen je niet. Wel laten zien dat je uit Nederland komt natuurlijk, ja. Ah, is goed hoor. Lachen gier de brullen. Combi 1 op vakantie. Anjo ook op vakantie. En die moet dan geloven aan het feit dat Henk Wijngaard niet gedraaid is gisteren. Al even Volbeat en Lola Montez. Dat de smaak van Johan zou zijn. Jammer, leuk om te zien die foto. Ook die van jezelf en die met de hond erbij hoor. Hebben we voor elkaar. Nou. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Een reclamespotje voor mij komt er binnen. Dat is apart. Ga ik even beluisteren zo meteen. Van Edwin. Hey, Jodelbob, we zijn erbij. Zomaar even bij Regensburg, afdalen richting Landschut. Dat vertelt Edwin ons. Edwin Tempelman van de Blauwe Knuppels. En wat is het verhaal nog meer? Zal ik even verder gaan of niet? Ik ga gewoon even verder, ja. Oh, neem me niet kwalijk. Die moeten we even opnieuw doen, want dat is niet leuk dit. Even het beginnetje van de tipparade. Altijd leuk om te horen. Dragnet. Ja, uit die film natuurlijk, ja. TV-serie, politie. Goed, Regensburg. En vandaar nog maar een klein stukje naar Massing. Dus eigenlijk ben ik gewoon de twee volle uurtjes erbij. Ik zou zo zeggen, doe mij maar een lekker bakkie koffie. Maar 34 graden al op de thermometer. Ik dacht eerlijk gezegd, Edwin, aan een ijscafé. Dat lijkt me toch veel beter. Lekkerder toch. Misschien even een stukje zwemmen in de Donau vanmiddag. Nou, als er tenminste nog water in staat, zeg jij al. Want inderdaad, de Donau is zo verschrikkelijk laag. Ik weet niet meer, ik hoorde berichten uit de Donaulanden dat daar iets mee moet gaan gebeuren of zo. Doe maar een liedje aan de schöne blauwe Donau. Maar dan anders, hè. Maar ja, hier. En gefeliciteerd met Dave, dankjewel. Dat reclamespotje moeten we maar eens even inbedden zometeen. Maar eens even kijken, hoor. Goed. Luc, de MRC Mossel wil ook koffie, dat dacht ik al, hè. We zijn onderwegs naar Bremen. Dat Farmsim is uitgesteld, dat weten wij. Maar in aansluiting op de ketting, wat dacht je van Spanje met Call Me? Oh, ja, dat zou ook nog wel kunnen bij de schakelingen die Edwin Erik voorstelde. Erik, daar ben ik kwalijk. Edwin heeft een spotje. Nee, Erik. Dus aansluit op España Mañana. En dan eerst Spanje met Call Me, Call Me. Kan. Nou, misschien wel dit uur. Oh, dit uur wel Bob dubbelop, hè? Welke artiest gooien we in de schaduw, maar dan toch in het zonnetje? Niet te heet, hè? Anders verbrandt de artiest. Dat is ook niet goed, natuurlijk. Hey, en de Viking is er ook bij, mensen. Even een duimpje terugsturen. De Hans, onderweg voor Intersprint. Lekker bezig. Wilco en Annette zijn erbij. Ach, wat leuk. Met een felicitatie. Ik pak hem er zo even bij. De Highwayman Pierre van Noord. Niet te verwarren met Pierre Altena. Dit is Peter van Noord, de Highwayman. Hij is alweer aan het werk. Heeft heel wat vakantiedagen opgeslokt intussen. Dat hoor je zometeen onderweg bij KBC. Ik denk bij mezelf, waarom ook eigenlijk nu niet? We go back. Michael McDonald, Keith Urban. Wat een leuke combinatie.

0: Michael McDonald, ja, die was minder goed hoor dan Keith Urban. Het is ook eigenlijk een nummer van Keith Urban met Michael McDonald erbij. En dat heeft hij vaker gedaan natuurlijk als min of meer achtergrondzanger. Maar wat mij betreft had hij wat intensiever te horen mogen zijn in de mix, zeg maar. Ja, ik heb er geen verstand van, maar dat zeg ik dan toch zomaar weer. Maar ja, dat doe ik dan maar even. Dus. Even wat posten, zo meteen Bob dubbel op. Ik heb een artiest waar ik het gisteren nog over gehad heb. En die ik gisteren heb laten horen. In mijn beleving in elk geval. Of heb ik haar nou alleen maar klaargezet? Shania Twain zometeen in Bob dubbel op. En een drietal nummers. Ik begin met Don't Be Stupid. Dan weet je dat alvast. Ik ben niet gek. Ik ben een vrachtwagen. Zometeen dus drie nummers van Shania achter elkaar. En er is veel te uit het oeuvre van de Montreuse. Of ergens anders in Zwitserland, waar ze al lang woont met haar wederhelft. En kind, niet te vergeten, Shania Twain. Te bedenken wat goed is. Alles is goed wat zij maakt op het podium. Shania Twain. 61 mensen. Goed. 61 niet, 31 wel. Dave, mijn zoon. Goedemorgen Bob, gefeliciteerd bij Dave. Annette en Wilco hier. Het is een feestelijke dag vandaag, want weet je wie er ook jarig is? Ja, natuurlijk had ik er eigenlijk netjes gesteld mee moeten beginnen. Niet eerst eigen volk, eerst.
1: Gefeliciteerd!
0: Wilco, van harte. En een verzoekje van Wilco, Michael en McKellix met Wealth of Mouth. Ofwel, ik heb mijn mond vol van de wereld. Eigenlijk een beetje gek vertaald dan. Wilco, Annette ook gefeliciteerd met je wederhelft. Gefeliciteerd nogmaals. Bob en luisteraars, fijne dag en een groet uit KN. Waar ongetwijfeld weer lekker gratis gemokt gaat worden. Hè? Want het was weer de 10e keer volgens mij in 2 weken tijd. Wilco en Annette, fijne verjaardag. En dank voor jullie berichtje natuurlijk. En de highwayman Peter van der Hoort zegt goedemorgen Bob. Het is nog ochtend, staat hier goedemiddag, maar ik maak er maar ochtend van. Bob en onderwegjes. Eindelijk even een paar dagjes vrij. Want ja, afgelopen 2 weken ben ik ingewerkt op de Spoldersluis Zwolle. Voor Rijkswaterstaat. Lelystad blijft overigens mijn eerste object. Live. In het provinciehuis, daar zit de bediening van diverse sluizen en bruggen in Flevoland. Dus dat is jouw eerste object. Maar dit is voor erbij. Oké. Okay. Vorige week ook alles moeten aanvragen voor RWS, Rijkswaterstaat. En komend weekend weer aan de gang in de bedieningscentrale. In het provinciehuis in Lelystad natuurlijk. Ja. De highwayman, Peter van Noord. Als Peter van Noord de highwayman er niet zou zijn, dan hadden we allemaal natte voeten. En overal in de polder, zeg maar. Ja, zo gaat dat. En niet anders. Messenger Bob van Beter, Bob@kbcradio.nl, Lambiek, lacht.

0: Shania Twain, You're Still The One, uit 98. En daarvoor Don't Be Stupid. Shania Twain, dat zijn er twee. Je krijgt er nog eentje zo van me. In het kader van Bob dubbelop in het kwadraat. Maar Lambiek stuurt hem door. En ik check er nog even dubbel bij nog wat meer media. Er is opnieuw een brand uitgebroken bij Maasmechelen. Dat was een paar dagen geleden ook al. Maar nu is het de middenberm van de E314. Dat zegt Lambiek ook. Linker rijstroken in beide richtingen zijn op dit moment dicht. Afgesloten dus op de E314 in Maasmechelen. Daar is rond 10:50 vanmorgen een snel uitbreidende brand uitgebroken in de middenberm dus. Vlakbij het ecoduct Kikbeek. En dat zorgt voor veel rookontwikkeling en ook verkeershinder op de snelweg. Dank voor het snelle doorgeven. Want ja, als je dat doet met VK, ben een brand bij Maasmechelen, dan spits ik meteen de oren. In elk geval VK. En dan valt me dat met beide ogen op en dan breng ik het zo gauw mogelijk op de zender. Vrienden, beide rijden. Dan weet je dat. Dirk, dankjewel voor het doorgeven. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Nogmaals, als je dat met VK in het onderwerp zet, voor een mailtje, en VK als eerste in je bericht voor Messenger, dan zie ik het vrij snel op het beeldscherm.
1: Bob, dubbel op, in het kwadraat. KBC.
0: En dan in het kader van Shania Twain met Anne-Marie samen Unhealthy.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de veiligheidsregio in Limburg wordt een natuurbrand bij het Noord-Limburgse Oostrum door de toegenomen wind en lagere luchtvochtigheid groter. De wind maakt het bestrijden van de brand moeilijker. De bluswerkzaamheden zullen nog zeker tot morgenochtend 9 uur in beslag nemen. Eerder zeiden de autoriteiten dat de situatie stabiel was, maar de brand breidt zich nu verder richting het oosten uit. Er zijn 2 helikopters van Defensie ingezet om te helpen bij het blussen van het vuur. Vanaf morgen wordt tanken bij de zuidenburen in België flink goedkoper. De federale overheidsdienst Economie zegt dat de prijzen met meerdere centen dalen. In België zakt de maximumprijs voor een liter euro 95 met ruim 9 cent tot 1,86. In Nederland is de adviesprijs vandaag met 2 cent gedaald en kost een liter benzine bijna 2,60 euro. Het prijsverschil voor een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot ruim 70 cent opgelopen. De Griekse brandweer laat weten dat de natuurbrand ten westen van Athene voor een groot deel onder controle is. Voor de 5e dag op rij wordt er geblust. Honderden brandweerlieden werken met man en macht om het vuur te bestrijden. Het vuur verspreidde zich snel doordat het hard waaide. Tijdens de bluswerkzaamheden botsten afgelopen zondag 2 blushelikopters tegen elkaar, waarbij een Griek en een Deen om het leven kwamen. Vandaag zijn er boven het gebied nog 30 luchtvaartuigen bezig met het blussen van het vuur. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jetten kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
7: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Door de natuurbrand bij Venray zijn er verschillende dingen aan de hand. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar is bij Venray Noord de afrit dicht. Het verkeer kan keren bij de volgende afrit. En ook de NS ondervindt last van de natuurbrand. Daardoor rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boxmeer en Venray. Tot slot nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Tussen Volkel en Odiliapil ligt olie op het wegdek. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.
8: We are officially the hottest AM station.
9: Onderweg met Bob van Beten.

0: Boston. Ik dacht eerder gezet dat ik de langere versie had opgezet. Maar dat is dan weer net niet het geval. Hij is veel te kort, deze. Het zal wel een edit geweest zijn, denk ik dan. 3 minuten en 12 seconden. Ik dacht echt 1 minuut of 5, maar oké. Okay. Maakt niet uit, ik was even naar de kantinejuf gelopen. Want ja, tosti, tosti, lekkere tosti. Ham, kaas. Of alleen een ham, kan ook. Toch een beetje gek, een ham tosti, hè? Zonder kaas. Maar goed, zijn altijd mensen die niet van kaas houden. Zo ken ik weinig mensen die niet van kaas houden. Ja, ze zijn er wel, maar... Ik ken ook mensen die geen melk drinken. Ja, maar het drinkt ook geen melk. Heel gek eigenlijk. Ja. Maar wel een cappuccino. Nee, laat maar. Gerbert Brouwer. Ja. Hallo Bob en luisteraars. Van harte gefeliciteerd met de verjaardag van je zoon. Ik ben er even bij, maar ook heel even niet. Even tijd voor een Costa Tosti en een cappuccino bij Swindon in de UK. Oké, lekker. Ja, cappuccino weet ik niet. Nou ja, dan maskeer je nog wat de zwarte koffie. Bij Swindon, UK. Gisteravond bij de routier Trois Communie. Lekker gegeten. We waren met 3 camions. Maar gelukkig een boel locals. De tent moet toch draaien, hè? Dat is waar. Ja. Vanmorgen vroeg met de trein overgestoken. En ja, na de koffie nog 2 uur gaan rijden. Lossen en dan terug naar de Chippenham pitstop. Een liedje, als het kan, van Flog in Molly zou wel leuk zijn. Om een beetje in de stemming te komen. Voor de kroeg natuurlijk, ik snap het, ja. Fijne dag allemaal en doe de groeten in het bijzonder aan. Nou, ga er maar even voor zitten. Je maakt kilometers, hoor, de komende tijd. Want er zijn er nogal wat. Wilco, jarig, hè. Gefeliciteerd. Ook namens Gerbert. Zeg ik dan, staat er niet bij. Maar ik doe dat even voor jou, Gerbert. Want het zou te gek zijn dat je Wilco niet zou feliciteren. Wilco en Annette dus. JW, Jan Willem. Co de Banjo. En EJ, niet te vergeten, Lambiek. Dirk ook de groetjes van GB, hè. Dan is het weer rond, de cirkel. Zo. En 6 kilometer verder gereden. Had je wel, Gerbert. Goede reis en goede zaken doen daar in de UK. Messenger Bob van Beten en Bob at kbcradio.nl. Ah, Hans is er intussen ook bijgekomen, de intersprinter. BB Bart Biles wil vast en zeker een duimpje van mij terug. Omdat jij ook ingeklokt bent intussen. Dat is mooi. Hey, Bob en de Bobski. Ja, nou, dat bevalt me wel naar jou luisteren terwijl ik ligt te zonnen. Heerlijk.
1: Oh ja?
0: Ik weet niet of ik 1 uur haal zonder een duik in zee te nemen. Sandra is lekker op vakantie. Dat mag duidelijk zijn, de zee min. Die flappert er lekker op los straks in de zee, dat kan niet missen. Groet aan Jappio, die nog aan het bikkelen is met de rest. Die aan het werk zijn, ook de groetjes, waaronder jij. Ja, maar dit is geen werk. Dit is gewoon, uit de hand gelopen hobby, zeg maar. En zo is het maar net. Dus ik mag niet klagen. Ja, een klein beetje dan. Oké, doe ik dan. Klein beetje klagen dan. Fijne uitzending voor iedereen. En ik wil wel even een nummer horen. De zon zien zakken in de zee. Gracias a Dios. Ik hoef niet te zeggen dat Sandra in Spanje is, hè. Met de family. Nou, veel plezier met het nemen van de duik in de zee. Daar zit nog genoeg water in, gelukkig wel. Want ik krijg een fotootje doorgestuurd van Edwin Tempelman. Oh, er zit nog water in de Donau. Dat is mooi. Dan kun je mooi nou geen duik nemen van bovenaf, die bruggen. Dat zou ik zeker niet doen. Maar er zit nog water in, gelukkig maar, ja. Ja. Marcel Duitser is er ook bij. Ha, hey, Bob, op 1008 AM zit iemand anders uit te zenden. Een piraat of zo. Ja, dat kan. En het kan ook niet, want er zijn vergunningen uitgedeeld. Want het bereik van die middengolfzenders is niet voor heel Nederland. Ik rijd nu tussen Biddinghuizen en Lelystad. Oh, joh. Ja, dat kan wel via een andere, dezelfde frequentie gebruikt worden door een ander station ergens anders vandaan. 1008. Vanuit Wageningen. En 891 vanuit Huissen. Bij Arnhem. Ja, dus als er iemand op dezelfde frequentie zit die toch een stukje dichterbij zit, ja. Zullen het vermogen even gaan opschroeven. Met een dikke power van 500 kilowatt of zo. Dan moet je toch wel eind komen in Nederland overdag. Dat is wel leuk. Goed, trouwens, ik heb gelost in Biddinghuizen en ik mag nu weer in Almere. Laden voor Enschede. Oh, je scheurt voorbij Lelystad dan. Okay. Even toeteren dan, dat vind ik wel zo gezellig natuurlijk. Ja. Zometeen eens even kijken wat Hans te melden heeft. Want Hans, de intersprinter, is onderweg met een flink verhaal. Even de geschiedenis van Hans van vandaag even onder de loep leggen. En Gerard Grootkozijn is ook van de party. Oh, en ik vroeg aan Peter Altena, het paardenmeisje in Houses Woudendorp, had een beste... Nou ja, ik kan het toch niet zeggen wat hier staat. Dat kan ik niet maken, dit. Ik wil het wel voorlezen, Peter, maar... Ja? Nou ja, goed. Dan mag je alleen maar naar kijken, hè. Dat, in dit geval denk ik ook, ja. Het paardenmeisje in... Dit is gewoon cryptisch omschreven. Dit is... Het paardenmeisje in Hazes Woudendorp had een beste bos hout voor de deur. En ze zelf zei ze tegen jou, that don't impress me much. Brian Ferry, Don't Stop the Dance, onderweg, dit is KBC. Humor.

0: Brian Ferry uit 1985.
1: Don't stop the dance. En dan komt hij weer.
2: Gefeliciteerd!
3: Onderweg!
0: Ja, wie dan? Wie dan? Wie dan? Heel belangrijk. Toevallig had Dirk de radio aan. Lambieke zegt: Wilco, gefeliciteerd! Goed zo. Een kopje koffie van mij. En een tostietje, denk ik, van de kantinejuf. Ja, er is weinig animo, lijkt er zo. Maar ja, er zijn mensen die later het niet eens meer weten. Die dienen rechtstreeks bij kantinejuf of juffrouw Corrie een briefje in. En ja, nou ja, dat gaat allemaal. Soms gaat het op de pof, hè. Ik bedoel, dan reken je af als je weer langskomt. Helemaal voor elkaar. Nee, het is gratis. Het is gratis. Tuurlijk. Tostie bestellen. Mij even niet bellen. Nee, niet doen. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Ja, ik verzorg de koffie en de kantinejuf de lunch. Ik heb met Corrie even besproken, met de kantinejuf dus, dat voor morgen er pakketjes klaar liggen. Ja, natuurlijk zijn het geen warme dingen, dat gaat niet. Wel, misschien iets voor in de pling, ping, bing, ping, ping, in de magnetron. Maar ik denk dat je hele lekkere, goed verpakte sandwiches kunt krijgen morgen. Ik denk het wel. Want morgen hebben we geen Alive and Kicking uitzending, omdat ik met mijn voiture, dus hebben we geen Franse auto, dat is niet aan het denken, moet ik naar een garage morgen om 11 uur, want ik kan niet goed laden. En dat is heel onhandig voor een elektrische auto. Met een benzineauto waar je geen benzine in kunt gooien, kom je niet ver. Maar verder dan een elektrische auto, wel. Maar die kan gewoon zometeen nog maar 10 kilometer rijden. Ik ben blij dat ik bij de garage kan komen. Dan moet ik morgen zijn om 11 uur. Dus ja, dat is een onmogelijke tijd. Het kon niet anders. Of ik kon op 24 augustus terecht. Ja, dat is dan bijna de verjaardag van Shania Twain. Liet Erik weten. Die is nog helemaal geen 61. Die wordt op 28 augustus 61. Oké. Okay. Dat is een mooie leeftijd nu dan trouwens, denk ik. Ja. Maar goed. Ik moet dus morgen naar de garage met mijn auto. Dus ja. Na het Utrechtse radioavontuur morgen van 6 tot 9... ga ik een beetje duimen zitten draaien. Rij ik langzaam, heel langzaam. En dan verbruikt hij ook minder energie. Dan de dealer. En dan de garage. En dan wordt hij onder de loep gelegd. Ik heb al een mededeling gehad in een appje. 11 uur aanbieden. 2 uur waarschijnlijk klaar. Voor een analyse, denk ik dan. Want ze gaan hem niet repareren als er iets kapot is. Dus, nou ja. Je bent aan de goden overgeleverd. En zo is het maar net. Onderweg op KBC. Gefeliciteerd met een Dave vanuit de bunker van KBC. Zitten jullie weer te snaaien, jongens, daar, of niet? Oh, nee, het is dinsdag vandaag. Nee, dinsdag wordt er niet gesnackt. Dat is morgen. Ik kan morgenmiddag wel even langskomen, trouwens. Schiepen er binnen dan. Ja, dan snacken we wat later. Oh, 2 uur? Nee, dat wordt weer veel te laat. Nee. Ik neem wel een pakketje brood mee. Een paar sandwiches van de kantine. Helemaal niet verkeerd. Dank. Erik en de rest van de kornuiten in de bunker van KBC. Hey, daar is Claudio, de Frigo Amigo. Luister tussen het lossen ook weer even mee. Met de Frigo een stuk of 10 klantjes lossen, relalen, lossen. Ja, lossen rondom Groningen. Er gaat niks boven Groningen, zeg maar. Er zit wel iets boven Groningen. Maar ik heb even pauze bij Zuidbroek. Ik wil zeggen Spanbroek, maar dat is Noord-Holland. Nee, dit is Zuidbroek. Dat klinkt toch wel erg Gronings in de oren. Groeten van Claudio van der Heijden via zijn eigen mail. Dat is handig. Itse van der Heijden mail. Ja. Helemaal van elkaar. Onderweg. Das Wetter übersicht. Ik doe het vast auf Deutsch. Want zometeen is Martina Augwiede daarbij. En dat is alleen maar fijn natuurlijk, want Martina is aan het werk in Keulen met de West-Deutsche Rundfunk. En ik hoop op goed nieuws voor het huisje van Martina en Reinhard in Bordeaux. Maar ik weet dat niet zeker, dus nou ja. Martina gaat het zometeen zelf vertellen aan ons, dat is fijn. Oh, en de foto's ga ik ook bekijken zometeen. En je verhaal, Hans, wat je gedaan hebt voor Intersprint, hoor. Komt voor elkaar. Ja, en Bobber de Bobski. Oh ja, dat nummer Zon in de Zee zien zakken. De Zon in de Zee. Van Rutger is dat toch? Ja, ik zit al te denken of we niet een verkeerde naam noemen. Want Raymond van Barneveld en Rutger van Barneveld, dat zijn toch twee verschillende personen. De een is best wel heel rijk, de ander wordt heel rijk, denk ik. Van één zo'n nummer word je best wel rijk, volgens mij. Nou ja. Oh ja, het weer voor ons deel van de wereld. Ofwel Europa, we beginnen in België. Vanmiddag, ja, er is toch wel een aannemelijke kans op een felle regen- of onweersbui. Onzeker waar de buien gaan ontstaan met een temperatuur van 28 graden aan de zee tot 32 graden in de Kempen bij een zwakke of matige westen tot zuidwestenwind. Oh, vanavond trekken de buien die er zijn richting het noorden sowieso van het land weg. Betekent dat Nederland natte voeten krijgt en uiteindelijk wordt het overal droog in België. Op plaatsen waar de buien zijn is de temperatuur al flink gedaald richting 20 graden. Morgen is alweer de voorjaardag voorbij van Wilco, is het 5 augustus... en dan in de ochtend is het meest droog met een mix van wolken en zon... en een zuidwestenwind die wat in kracht gaat toenemen in de loop van de ochtend. Morgenmiddag komen de temperaturen zo'n beetje een stukje koeler te liggen dan vandaag. 23 graden aan zee en zomerse temperatuur 25 tot zo'n 27 graden... in het binnenland van het Belgische. Donderdag, vrijdag, ik zit even te kijken hoor. Ja, dus 20 aan zee, 25 in de Kempen. Temperaturen gaan volgens mij een beetje naar beneden. 21 tot 24 graden voor vrijdag. Oh, koelere inzet. In Italië alles behalve, want code rood is nog steeds van kracht vanwege de extreme hitte. Sicilië en Sardinië, 33 graden. Gort droog op dit moment. Ja, en Florence nog altijd gisteren bijna 40 en vandaag ook weer een vooruitzicht van zo'n 8, 39 en misschien ook wel weer 40 graden Celsius. Tropische temperaturen in Spanje natuurlijk met 35 graden, waar het op veel plekken zelfs daar bovenuit komt vandaag. Droog, gordroog, Ilja gordroog en zon overgroot op veel plekken. In de provincies Zamora en León woeden nog altijd de felle bosbranden. Het is de vierde hittegolf van deze zomer voor Spanje. In de Canarische weilanden is een stukje beter. Stukje zeg ik, want de temperatuur is inmiddels opgeklommen naar zo'n 30 graden Celsius. En de Balearen, zoals bijvoorbeeld Ibiza en Mallorca, pakken zelfs de 33 graden aan vandaag. Tikken ze aan, pakken ze mee. Ik duik voor jullie nog eventjes in Duitsland naar uitzonderlijk hoge temperaturen in het noorden. 30 en 38 graden in Zuid-Duitsland. Regionaal in de loop van de dag wel enkele stevige regen- of onweersbuien of combinatie daarvan. Flinke temperatuursdaling in de nachten steeds. In het zuiden blijft het ondanks de afkoeling zomers tot tropisch warm overdag. In de loop van de week 26 tot toch nog zo'n 30 graden Celsius. De laagste temperatuur staat hierbij 26 dus in de Duitse bocht te vinden. Maar in het weekend maar 19 graden Celsius. Oostenrijk, Zwitserland. Je hebt Frankrijk ook nog voor je. Ja, zeker. Vanwege de hitte gelden in het hele land waarschuwingen. Vandaag en ook morgen twee uitzonderlijk hete dagen voor Oostenrijk. 40 graden in Wenen bijvoorbeeld. En voor Zwitserland ook heel erg heet met een dikke 35 graden in de plus. In de grote steden. En Frankrijk, aanvankelijk volop zomers in het hele land. Met bijna overal tropische temperaturen in het noorden en oosten. Nog wat onweer. In de middag ook nog, ja zeker, terwijl het voor de rest al wel heel erg droog en zonnig is. De tweede helft vanaf morgen deze week wordt met name koelere oceaanlucht aangevoerd over Frankrijk. En dat begint dan in het noorden van het land. En daar wordt het een stuk minder warm, maar logisch natuurlijk met temperaturen van tussen de 20 en 27 graden. In het midden en vooral in het zuiden daarentegen blijft de tropische 30 graden overschreden worden. Ook neerslag van betekenis staat de rest van deze week niet meer op het weermenu voor Frankrijk. Dan heb je het nu gehad. En dan zeg ik, hoe laat even bij 4 minuten voor 12:30. Nog even terug naar de muzikale ketting. España mañana. Gaan we op zijn Spaans verder? Doen we iets anders? Woordje uit de titel. España mañana dus. Of Siska, een andere Siska. Peters. Peters tussen zijn achternaam. Kan allemaal. Maar niet Crispin Sint-Peters. Ofwel Crispin Sint-Pieters, want die zat daarvoor met de Pied Piper. Nou, het is maar dat je het weet. Onderweg, Alex Boyen. Nieuws en verkeer zometeen.

0: jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
1: Turkse fluit is mooiste fluit.
0: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
2: Oh, is mooie Turkse fluit.
0: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
1: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
2: Oh, dat is mooi.
1: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
3: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de veiligheidsregio in Limburg wordt een natuurbrand bij het Noord-Limburgse Oostrum door de toegenomen wind en lagere luchtvochtigheid groter. De wind maakt het bestrijden van de brand moeilijker. Vanaf morgen wordt tanken bij de zuidenburen in België flink goedkoper. Het prijsverschil voor een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot ruim 70 cent opgelopen. De Griekse brandweer laat weten dat de natuurbrand ten westen van Athene voor een groot deel onder controle is. Voor de vijfde dag op rij wordt er geblust. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jette bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontroles op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk doe je er 10 minuten langer over. Dan nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Er ligt olie op het wegdek tussen Volkel en Odiliapeel. Dan nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Venray rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray.

Flash in the Pan uit 1976. Ja hoor, zeker. Ik denk alleen aan dit nummer. Dat begint in de 12-inch versie met een bel volgens mij. Is dat de Sint-Pieter? Even check, double check. Ah, ik weet niet of dat erbij zit. Marcia Raven en Catch Me. Wel een lekker plaatje trouwens, vindt Edwin. Erik ook. Ja, ik zit met Erik en Edwin. Omdat het altijd weer met een E begint. Ja hoor, E5 en E10 ook. Nee, ja, natuurlijk niet. Onderweg op KBC Radio. Zo, ja hoor. Wordt het Spanish Sea van Toto als eerste? Ik kan het nog niet zien. Maar dan houden we het wel zomers. Brian Keith in Schiedam ging voor de muzikale ketting voor wat anders. Die ging voor... Even kijken hoor. Even checken op mijn bierveeltje. Ik heb het opgeschreven. Even kijken hoor. Nou... Will You Still Love Me Tomorrow van de Shirelles in aansluiting op Spanje. Mañana zou dat een naadloze aansluiting geweest zijn. En lekker internationaal ook. Maar het kan ook de Spanish Sea zijn.

0: De MRC-mossel. Nog even over het paardenmeisje. Waar Peter Altena het over had met een bos hout. Hij bedoelt dat paardenmeisje nou... Nee. Deze ga ik niet voorlezen. Nee, dat kan echt niet. Dat zeg je er zelf al bij. Kun je dat vooraf even doen? Dan begin ik ergens aan. Dat kan ik niet afmaken. Ik bedoel, dan word ik afgemaakt. Laten we het een beetje vrouwvriendelijk houden. Er luisteren ook paardenmeisjes mee op dit moment. Hè? Tuurlijk, ja. En zeemeerminnen ook, hè? In Spanje. Hoe is het met Sandra? Heeft ze al een duik genomen? Nee, nog niet. Nee, die zit nog even op een paard, denk ik. Op een... Wat is een paard ook weer in het Spaans? Een cheval is natuurlijk het Frans. Ik weet het niet meer. De tuinman zit lekker te eten. Goedemiddag, Bob. Hier een fotootje. Kijk even. Alle onderweg is ook goedemiddag. Juffrouw Corrie heeft het weer goed voor met ons. Ach, heerlijk, ja. Fijne vleeswaren. Tomaatjes. Sla erbij. Ik zeg helemaal voor elkaar. Nou, dan kijk ik ook gelijk even naar de foto's die Hans de Viking doorstuurt. Er zijn zonnige foto's bij, er zijn ook foto's bij dat de zon er nog bij moet komen, dan wel dat er iets anders uitziet dan je eigenlijk verwacht. Gisteravond ben ik tot Blinkoer gereden, zegt hij, voor Intersprint. En daar ben ik aangekomen en er stond ook nog een collega. Samen met de andere chauffeurs hebben we zitten eten. Vanmorgen een bakje gedaan, om 6:30 vertrokken naar de eerste klant bij Orly. Dat doen ze Frans onder Parijs. En rond 9:00 zijn we gaan lossen. En dan een klantje gehad aan de N20 bij Ballainvilliers. Ja, dat is hem. Ik kan bij de volgende klant rond 12:00 zijn. Dat was intussen al lang geweest natuurlijk. Ja. Het is al 12:40, dus dat schiet lekker op. Ik kan niet meer los en wachten tot 2:00 hoor. Nee, dat snap ik. En dan gaan we verder naar de radio luisteren. Nou, ik neem aan dat je dat dan weer bedoelt. 28 graden, klein zonnetje erbij. Wat een foto van de vrachtwagens hebben daar gestaan. Dus niet een klein routjeetje waar je was, zeg maar. Hè? Heel klein knijpje, zeg maar. Bij Lyon. Orly, niet natuurlijk Lyon. Even kijken, ja. Oh, ik duik er toch nog maar even in zee. Oké, om 1:01 doe ik dat, zegt Sandra. Ja, die zit gewoon niet stiekem, maar ze zit er meteen mee te luisteren. Ja, leuk hoor. Ik heb even een luchtbed met mijn mond opgeblazen. Mijn longen zijn nog goed. Nou, is een familieluchtbed, man, dit. Wat een ding. Leuk hoor, ik heb ook zo'n ding gehad. Ja, geweldig, ja. Die bleef overigens best wel lang goed. Zuivere lucht zit erin. Zonder vleugje alcohol. Denk het.
1: Alles gaat lucht bij zo'n zegen.
0: Ja, oké. Okay. Oh ja, we moeten nog even het mooie spotje horen. Wat Edwin heeft gemaakt voor het programma. De tuinman zit dus lekker te eten. Ik zit even te zoeken. Ja, want we gaan even op de serieuze tour natuurlijk. Dat wil zeggen, Reinhard is in Erftestad en Martina is op de werk in Keulen. Bij de West-Loosje Groenvoek. Eens kijken hoe het daar gaat. Want ja, hun huisje in Bordeaux. Vanwege de bosbranddreigingen. Is het er nog wel of is het er nog niet? Martina, goedemiddag. Goedemiddag.
2: Hallo Bob, hier is Martina vanuit Keulen. Vanuit het WDR Funkhaus. En ik möchte deinem lieben Sohn Dave gratulieren.
0: Ja, ja.
2: Van harte gefeliciteerd voor zijn verjaardag vandaag.
0: Ja, herzlichen Dank.
2: Herzlichen Glückwunsch und Grüße aus Köln von Reinhard und mir. Ja, de situatie in Frankrijk rondom ons huisje is en blijft schwierig.
0: Ja.
2: Die anlage is gesloten, het huisje is fijn en die feuer sind weitestgehend gelöscht, aber es bleibt sehr heiß und die Situation ist kritisch.
0: Ja.
2: Und seit zwei Wochen ist kein Zugang möglich und es ist schwer auszuhalten für uns.
0: Ja,
2: Grüttjes,
0: ja.
2: Feine Grüttjes und alle liebe Freunde und Unterwegjes und feierliche Ruth, feine Tag und hoffentlich bald mehr Regen. Ja. Tschüss!
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Als je, of het nou je eerste of je tweede of je 80ste huisje is, nou dat is misschien overdreven, maar het kleine huisje bij Bordeaux, dat gezellige gemuurd, dat je House am Zee, zeg maar. Maar dan House am Meer, dat is het natuurlijk, ja. Aan de kant van Bordeaux, de Atlantische Oceaankant, als dat door bosbrand dreigt te verdwijnen. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Als je nog steeds niet zeker weet, omdat het al een paar weken gesloten is, het gebied, dan is het... Nou, we leven toch wel een beetje met jullie mee hoor, Reinhard en Martina. Viel Kraft. Zijn we lekker internationaal bezig hoor. Hey. Onderweg op KBC. Cavallo is paard in het Spaans, Bob. Oké, Luc, dankjewel. En wat is dan een paardenmeisje? Ik hoor het wel. Oh, en Sandra. Spanje, olé, olé. Luchtbed. Als ik erop lig, is die vol. Oké. Kom elkaar. Jan Willem is erbij. Ja, niet alleen, of wel? Nou, nu wel, denk ik hoor. Goedemiddag, nog even snelle felicitatie aan mijn zwager Wilco. Jaren vandaag. Dat is Wilco van Annette. En Annette is weer de zuster natuurlijk van Jan Willem. Van Apeldoorn, hè, natuurlijk, ja. Gefeliciteerd, kerel. Ook de felicitaties dus aan zus Annette. Groeten vanaf ons vakantieadres. Jan Willem. Nou, leuk. Ja, toch? Wilco dacht, het komt nooit die felicitatie via KBC Radio. Maar toch wel. Lekker onderweg. Goed. De muzikale ketting, we moeten er echt mee gaan starten. Marcia Raven en Catch Me. Het originele 1984 is een goed discojaar. Maar het blijkt een nieuwe versie te zijn uit 2021, zegt Edwin. Zegt Erik. Edwin, Erik, hou toch eens even op. Erik Waasdorf natuurlijk, ja. Ja, ik heb wel die versie van 84. Ik wil hem nog wel even checken. Maar die begint bij mij, de singleversie, begint die zo. Oh, dat is wel de goede dit. Ik heb gewoon een verkeerde gepakt. Ja, kijk eens even. De big bam, bam, bam, bam. Zie je wel? Ja, zeker wel. Nou, nou. Dit is de Big Ben, hè, natuurlijk, ja. Zo. Catch me if you can. Ja, die ga ik echt een andere keer laten horen, want het is hoog tijd voor de muzikale ketting. Je wordt op je wenken bediend. Erik Waasdorp.
3: De muziekketting. Schakel 1.
0: En iedereen geniet van Toto Spanish Sea. Oh.

0: Toto. Uit 1984. Ook uitgebracht in 2018 trouwens het nummer. Nog even een mededeling voor Sandra namens Luc Segers de MRC Mossel. Sandra, niet met een groen badpak aan in zee gaan. Is met Greenpeace. En om misverstanden te voorkomen. Ja, ik snap het, ja. De zee mim in. Niet in een groen badpak. Nee. Oké. Onderweg op KBC. Wat dacht je hiervan? Spanja en Call Me. Hoezo? Nou.
1: De muziekketting. Schakel 2.
0: Ja hoor. Lekker om te horen. Uit 1987. De derde in aantocht. Wat dat gaat worden. Voor ons allemaal een vraag.

0: ik laat hem even wat korter horen dan dat singeltje eigenlijk lang is. Maar ja, het begint aan de buitenkant en het eindigt aan de binnenkant. Dan gaat hij zo het etiket in wat dat betreft onderweg op KBC Radio. Hij schreef van 87 dus Call Me van Spanje. Tweede schakel in de muzikale ketting. Ja, laten we het zomers houden met hierna Home by the Sea van Genesis, zegt Erik. En dan nog meer zeeverhalen. Kunnen we er morgen weer mee verder gaan met de Pasadena Dream Band en Zandvoort aan de Zee. Ja, maar nee. De laatste gaan we er sowieso niet halen, misschien morgen. En dan niet Alive and Kicking, dat is toch wel een beetje jammer, maar het is niet anders. Ik moet echt naar de garage toe morgen, anders kan ik helemaal nooit meer op mijn werk komen. Dan zit ik altijd in deze studio vast. Nou, ik kan je zeggen, alles behalve erg is dat. Behalve dat je dan geen geld meer krijgt en zo van de omroep in Utrecht. Dus dat is toch heel vervelend eigenlijk. Wat ook vervelend is, als je een bericht hebt gestuurd en je zit er dan niet bij vandaag, dat zou zonde zijn. En je doet er ook nog een fotootje bij. Nou, kom op, bij deze. Gerard Grootkozijn is erbij met Goedemiddag Bob. Het is weten, maar we hebben weer een pareltje uitgehaald bij Kopbel Fred. En die gaan meer het noorden van het land lossen. Dus als ik van jou nog even een bakje koffie mag. Hé, hey. Natuurlijk. In het kader van Beter Later Nooit, GG, hier is hij dan. Jan Willem. Nog even ons is mijzelf en mijn vrouw Christine natuurlijk. Ja, ik begrijp wel. Groeten van ons. Oké. Ik kreeg al een boze blik toegeworpen. Ja, dat is terecht dan. Het kan niet waar zijn dat je dat zo brengt ook natuurlijk, Jan Willem. Christine, gezellig dat je er bent. Ja, Jan Willem noemt dat werken normaal gesproken, maar ach ja. Gezellig. Robert Pieger, de Tukker Thuisen, heeft zich ook gemeld. Oh, en Jaco, niet te vergeten. Jaco van het Kruis is met de familie onderweg. Met de twee Volvo en Scania. De prachtige oude Volvo en de Scania met neus, hoewel die faam is. Ik zat een fotootje te bekijken. Ja, kijk eens. De tocht is weer verder gegaan. En wat staan jullie daar geweldig met die trailers. Ja, geweldig om te zien. De 6618 VB, dat is de Volvo. En de Scania. De long vehicle, staat er, dat kan ik niet meer lezen, kenteken. Dat is te ver weg. De leesbril doet wonderen, maar dit wonder kan niet worden verricht. Nee, dat is niet mogelijk. Er zat nog een verhaaltje bij, toch? Er zat zeker een verhaaltje bij de mail. Heb van Beter, kijk nou toch eens goed uit je doppen. Maar heb ik dat ook alweer gelaten? Even kijken hoor, ik had de foto even geprint. Komt weer boven mijn bed aan, hartstikke leuk. Jaco. Zijn ze intussen van plekje veranderd. Gisteravond aangekomen in Tsjechisch Praag. Praag in Tsjechië dus. Daar zaten ze namelijk al een tijdje. En hier blijven we ook een paar dagen. Ah, nou, als je toch hier staat, wat geweldig zeg. In de schaduw. Met de vrachtwagens. Ja, er komt een gevaart aan uit Nederland. En niet één, maar twee gelijk. Ah, heel erg leuk. Om te zien die foto's, ja. Zeker. Ik denk dat ik de meeste mensen wel onder de loep gelegd heb. Oh, de barren gaan er ook nog. Gerrit, is het een liedje, Gerrit, of niet?
1: Hij vriendje van de radio.
0: Houd een beetje kort, Gerrit. Houd een beetje kort, Gerrit.
1: Joe, ik vroeg me eigenlijk een beetje af hoe het niet met André is, Wassenaar. Dus ja? Als hij het goed vindt, Bob, ga ik hem even bellen.
0: Ja?
1: Dus even kijken, hoe is het nummer? Dus, oh, hij gaat... Oh, hij pakt... André, met Gerrit de Morgaande spreek je, hallo.
2: Gerrit.
1: Hey André, hoe is het?
2: Ja, op zich goed.
1: Oké, okay, ben je nog in vakantie?
2: Nee, niet. Ik ben alweer thuis.
1: Ben je alweer thuis? Oh, en hey, je zit bij Bob in de uitzending ook.
2: Oh,
1: ja.
0: Hey André.
2: Dus, Bob. Ja. Alle luisteraars. Ja. Ik ben er even via Gerrit bij.
1: Ja, via mij dus.
2: Ja, ik was op vakantie vorige week op de camping gestaan bij het Bordeaux.
1: Ja. Ja, daarom.
2: Nou, ik had net de tent staan.
1: Oh.
2: Toen kwam de gendarmerie.
1: Wie?
2: Dat we moesten evacueren.
1: Oh, de gendarmerie. Oh.
2: Nou, spelletje maar ingepakt. Dus een stukje richting de Elzas gereden. Oh, dat is ik gezocht.
1: Ja, dat is ook mooi, de Elzas.
2: Nou,
1: ja.
2: Was net bezig met de haringen stevig in de grond te zetten.
1: Ja.
2: Toen kwam de campingbaas er aan. Die zegt evacueren.
1: Oh, nee toch. Ja. Echt waar?
2: Vol een zootje.
1: Ja.
2: Nou, spul maar weer ingepakt.
1: Ja, wat moet je doen?
2: Gaan rijden. En heb ik gistermorgen zijn we op de camping gekomen in de buurt van, op de Peel. Vlakbij Venderaai.
1: In Nederland. Oh, leuk.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat weet je
2: wel. Ik heb net mijn eerste flesje bier los gistermiddag. Wat denk je?
1: Nou.
2: Want,

0: Oh ja.
1: Moest allemaal weer even geweerd worden. Ik zeg tegen de vrouw, ik heb een piepende badje in huis.
0: Dat meen je niet, André.
1: Is dat een badje, Gerrit?
0: Ja, joh, dat is niet leuk. Nou ja, goed. Nee,
1: niet helemaal mee.
0: Nee, dus, nee.
1: Volgende keer gewoon een hotelletje boeken.
0: Maar die zijn ook geëvacueerd, hoor.
1: Die werden ook geëvacueerd.
0: Ja, dus...
1: Daar ben ik wel mee. Tot morgen.
0: Ja, André. André, houdoe. Het zit hem ook niet mee. Dat
2: nee, zeker niet. Nee, die bosbranden natuurlijk.
0: Ja, zo ja, met zijn vrouw. Ja, worden ook geëvacueerd. Nou, genoeg flauwekul.
2: Ja.
0: Nou ja. Op links. Oh, wacht even. En gefeliciteerd met Dave.
2: Dankjewel,
0: en Gerrit.
2: Gerrit. De ballen gaan er. Nou, we zijn er bijna doorheen, mensen. Dan alleen nog, zeg ik dat. Ja, alleen nog maar een laatste schakel in de ketting. En toch heb ik het idee dat ik iemand vergessen heb. Dat is toch een beetje vervelend. Oh ja, Erik Waarstorp zegt, wat heeft Martina, die ik hoorde, toch een fijne stem. Kan zo op WDR een programma als Candlelight presenteren. Ja, dat is geweldig. Ja, Martina bij de West Deutsche Rundfunk natuurlijk. Ja, die is altijd een van die twee. Net als Meine Deutsche Leute Freunde en Unsere Deutsche Leute Freunde. Zo is het natuurlijk, ja. Goed, messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. De derde schakel voor de ketting staat klaar. En dit is wat Edwin heeft gemaakt. Ter afronding. Vandaag.
3: Ik luister elke werkdag naar Bob. Behalve als hij er niet is. Dan luister ik naar mijn vrouw. Gelukkig is Bob er meestal. Bob, daar kikker je van op.
2: Mensen, houden tussen de lijnen tot morgen. Niet alive, maar wel kicking.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. De explosieve opruimingsdienst EOD kwam eraan te pas en er is een onderzoek gestart. Of het echt om een explosief gaat is niet bekend. Volgens een getuige wordt er geëvacueerd, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. Het was ook een van de droogste julimaanden ooit gemeten. Hitte, droogte en wind veroorzaakten vele natuurbranden. Vooral in het zuidwesten van het land was het raak. Het vuur naderde de stad Bordeaux en ruim 200.000 mensen sloegen op de vlucht. Ook andere Europese landen kampen met zeer warm weer. Engeland en Wales bijvoorbeeld kregen met de droogste julimaand ooit te maken. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Volgens burgemeester Saninetti bleek een grote hoeveelheid munitie in het gebied te zijn opgeslagen, waar de lokale autoriteiten geen weet van hadden. Er zouden honderden explosies geteld zijn en granaten vlogen alle kanten op. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Twee files vanwege de Duitse grenscontroles. Op de A1 richting Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 5 tot 10 minuten extra. En op de A12 richting Duitsland vanaf Zevenaar heb je 15 minuten vertraging. Een file op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot doe je er 15 minuten langer over. We sluiten af met een wegafsluiting, de N264 richting Gennep. Daar ligt olie op het wegdek tussen Volkel en Odiliapeel. The music never stops.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Twee files door de Duitse grenscontroles. De A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 10 tot 15 minuten in de file. En op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten op onthoud. Dan nog een wegafsluiting. De N264 Uden-Gennep. Die is dicht tussen Volkel en Odiliapeel door olie op de weg.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan.

0: Ondertussen is opgelopen tot 24. Iedere maand verschijnt er een nieuw overzicht. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen, doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De politie meldt dat bij Rotterdam op de A15 iemand geflitst is die op een weg waar 100 kilometer gereden mocht worden 246 kilometer per uur reed. De 40-jarige automobilist bleek ook onder invloed achter het stuur te zitten. Nadat hij geflitst was en een stopteken had gekregen, weigerde de bestuurder te stoppen. Met behulp van andere eenheden kon hij alsnog staande gehouden worden. Het rijbewijs en de auto zijn in beslag genomen. In het Verenigd Koninkrijk is de topman van de onlinebank Revolut, Nick Storonski, beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij het kopen van een superjacht. Het schip zou zo'n 350 miljoen euro waard zijn. De zaak is aangespannen door een jachtmakelaarskantoor. Dit bedrijf was gevraagd om op zoek te gaan naar een luxe vaartuig. De jachtmakelaar vond een geschikt schip, maar werd naar eigen zeggen aan de kant gezet toen Storonski het schip kocht. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaarpand van de ANWB. Op dit moment staat er 25 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Best-West en Bokstel staat een auto in brand. En hierdoor zijn twee rijstroken dicht. Je vertraging is hier 25 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want er wordt door de Duitse douane gecontroleerd aan de grens. Vanaf knooppunt Ouddijk betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. Dan een ongeluk net voor de Heijenoordtunnel op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam veroorzaakt 30 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En dan nog meer Duitse grenscontroles op de A76 bijvoorbeeld richting Aken. Vanaf knooppunt Koenderberg betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud. Mighty KBC, where the music never stops.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. De politie meldt dat bij Rotterdam op de A15 iemand geflitst is die op een weg waar 100 kilometer gereden mocht worden 246 kilometer per uur reed. De 40-jarige automobilist bleek ook onder invloed achter het stuur te zitten. In het Verenigd Koninkrijk is de topman van de online bank Revolut, Nick Storonski, beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij het kopen van een superjacht. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 20 kilometer file. De meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten oponthoud. De files met meer vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best en Bokstel een half uur oponthoud. Er staat een auto in brand, 2 rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten. De A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen Knoopend Velpenbroek en Huissen 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de 50.000 mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. En tijdens een spoedoverleg over Ceuta hebben de Europese ministers gezegd dat het belangrijk is om duidelijker en met de neuzen dezelfde kant op te communiceren bij een crisis zoals vorige week plaatsvond. Na de exodus vanuit Marokko hadden allerlei landen kritiek op Spanje, waarop Madrid van zich afbeet. Er was waardering voor de snelle oplossing van de crisis, maar een aantal ministers hamerden er wel op dat de Europese buitengrenzen beter beschermd dienen te worden. Vanaf morgenochtend 8 uur is het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op 29 juli trad het in Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant in werking en sinds gisteren gold het voor het hele land. Op de dagen dat het hitteplan van kracht is, luidt het advies: drink genoeg, probeer lichaam en ruimtes koel te houden en mijd buitenactiviteiten. Het was de derde keer dit jaar dat het RIVM het Nationaal Hitteplan activeerde. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

These boots are made for walking. Aldus Nancy Sinatra, de dochter van. Het is weer klits, klets, klanderen van de ene hit naar de andere. Vrij naar Joost en Draaier. En vandaag een kijkje in het Caroline House. In het deftige Schravenhagen. Je mag ook zeggen Den Haag. Over een half uur. Muzikale krenten uit de pap door Reinhard May. Goedenacht, vrienden. Nog altijd het kenwijsje, de tune van Met het oog op morgen. Moeten ze niet een keer een andere? Jawel, denk ik. En we hebben Talk of All the USA van Middle of the Road. En ja, Middle of the Road, die gaven hun naam aan een muziekstroming. En dan over een minuut of wat ben ik weer bij je terug.

Een paar minuten geleden, Middle of the Road. En ik zei ook al, die gaven hun naam aan muziekstromen. Ja, dat is Middle of the Road muziek, hoor je dan. Maar eerlijk gezegd, ik vond het altijd wel leuk, die groep. En we hadden net Status Quo, Pictures of Me.

0: meer dan 50 jaar popmuziek.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. En tijdens een spoedoverleg over Ceuta hebben de Europese ministers gezegd dat het belangrijk is om duidelijker en met de neuzen dezelfde kant op te communiceren bij een crisis zoals vorige week plaatsvond. Vanaf morgenochtend 8 uur is het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een paar files op de A4, daarna richting Amsterdam voor knooppunt Hoflied, 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 5 minuten oponthoud.

Nog weer een tijdje bezig met het Zoute Uur. Je kunt altijd schrijven naar Mark met de C, @kbcradio.nl. Next Up World hadden we van de Timex Social Club. Ik denk onmiddellijk aan een uurwerkje. Hoe zou dat toch komen? Na jaar 1973 was medewerking aan zeezenders in België en het Verenigd Koninkrijk al verboden, maar in Nederland nog niet. En zo kon het gebeuren dat er in de Haagse van Hogendorpstraat het Caroline House was gevestigd. Daar waren studio's voor de discjockeys. En die waren betaald door Sylvain Tak als onderdeel van een afspraak met Ronan O'Reilly. En wij gaan door met niemand minder dan James Taylor. Something in the way she moves.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Hier volgt een mededeling voor alle winkels en kramen die de nieuwe Jaffa lenteoogst gaan verkopen. Zet er 2 bordjes bij. Op de een schrijft u perssinaasappels en op de ander handsinaasappels, zodat de huisvrouw weet wat ze koopt. Want de nieuwe Jaffa lenteoogst staat weer bol van het sap, maar pelt ook prachtig weg.
2: Dat ding ik van de week. Kom, Lodder eens een lekkere vlaai maken. Ik trek dus een blik Jonker fris open. Wat zinnig? Doperte. Trek ik een ander blik open. Wat denk ze? Sperziebontjes. Nou, ten einde raad nog één. Kapucijners. Nou ja, en ik altijd maar denken dat ze bij Jonker Fris niks anders dan vlaaivullingen hebben.
3: Jonker Fris maakt ook groenteconserven.
2: Jazeker. Nou, ik wist niet wat ik proefde. En nog voordelig ook.
4: Dit is Branding.
5: Radio gets to ya.
4: Elke morgen tussen 9.

Even een paar plaatjes terug. Rock'n'roll band van Vitesse hadden we. Ja, ik moet dan ook altijd aan Arnhem en de voetbalclub daar denken. Vitesse, ja, wat een drama, wat er allemaal mee gebeurd is. En net hadden we Oh Lady Mary, grote hit in bijna heel Europa, van een Nederlander die naar Parijs gegaan is, leuke liedjes in het Frans heeft gemaakt. We hoorden Oh Lady Mary door de Nederlander, de Nederlandse Fransman zal ik maar zeggen, David Alexandre Winter. Ik zeg graag tot morgen, want dan is het zoute uur er weer. En blijf bij ons. This has got to

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat in een terrorismeonderzoek vrijdagavond een 18-jarige man uit Kesteren is opgepakt. Hij is de vierde verdachte die gearresteerd werd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De man zit in beperkingen en mag alleen met zijn advocaat praten. Zijn voorarrest is vandaag met 14 dagen verlengd. De drie anderen werden vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden. Twee van hen waren in Nederland al eens eerder veroordeeld voor delicten die met terrorisme te maken hebben. Volgens een Spaanse telling zijn eind vorige week 72.000 migranten uit Marokko de exclave Ceuta binnengekomen. Dat meldt de Spaanse minister Fernando Grande Malasca. 70.000 migranten zouden weer huiswaarts gekeerd zijn. Sommige Europese landen hadden kritiek op Spanje, waarop de Spaanse regering liet weten daar niet gediend van te zijn. Ondertussen zijn de gemoederen in de EU weer bedaard. Grande Malasca zegt dat de Schengenzone niet in gevaar is geweest. En de Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de tienduizenden mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. De verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum van vanmorgen is loos alarm. Agenten hadden bij een man die in zijn auto lag te slapen een paar dozen met verdachte inhoud gezien en daarom werd de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Er werden geen explosieven in de dozen gevonden, wat er wel in zat is onbekend. Tijdens het onderzoek was de weg langs het NAVO-hoofdkwartier afgezet. Die is weer vrijgegeven. Er is niemand opgepakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam is de vertraging 10 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad voor Zaanstad Koog een kwartier. En 57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis 10 minuten oponthoud. KBC, where the music never stops.

0: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat in een terrorismeonderzoek vrijdagavond een 18-jarige man uit Kesteren is opgepakt. Hij is de vierde verdachte die gearresteerd werd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Volgens een Spaanse telling zijn eind vorige week 72.000 migranten uit Marokko de exclave Ceuta binnengekomen. 70.000 migranten zouden weer huiswaarts gekeerd zijn. En de Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. De verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum van vanmorgen is loos alarm. Het weer grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A15 Europort richting Rotterdam. Bij Spijkenisse is de vertraging 10 minuten. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goederede 10 minuten extra reistijd.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkenswaard en Bergeijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Het dodental na de exodus uit Marokko richting de Spaanse exclave Ceuta is ondertussen opgelopen tot 75. Dat meldt de Spaanse regering. Eerder zei lokale leider Juan Vivas dat er 88 mensen om het leven waren gekomen, maar dat ging over een periode van 2 weken. Vorige week donderdag en vrijdag drongen rond de 72.000 mensen Ceuta binnen. Dat deden velen zwemmend. De meeste slachtoffers verdronken tijdens de overtocht. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is, zoals op veel plekken in Europa, al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor afrit Hennevoetsluis 5 minuten oponthoud. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC. Where the music never stops.

0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Het dodental na de exodus uit Marokko richting de Spaanse exclave Ceuta is ondertussen opgelopen tot 75. Dat meldt de Spaanse regering. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A4, daarna richting Rotterdam, voor knooppunt Benelux, 5 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Jouren voor Sint-Nicolaasga 5 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad voor Zaanstad-Koog 5 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten extra reistijd.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkerswaard en Bergeijk, in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013, toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is zoals op veel plekken in Europa al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avrotros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan niet veel files. De langste files staan op de A4 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Benelux een kwartier vertraging. Daar stond een auto met pech. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort 3 kwartier vertraging. Er ligt rommel op de weg, er zijn 3 rijstroken dicht. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp 10 minuten oponthoud.

0: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnenblijven. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen omroep Avro Tros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros in te zien. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat maar 1 file op de A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Soesterberg en Amersfoort, 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden, daar ligt glas op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht.
4: Ja, Brik, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
5: Brik.
4: Ja, Brik, kom maar.
5: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Koop je CB bij KBC.
8: Roger.
7: Ga naar kbcimport.com.
9: We are officially the hottest AM station.
10: Windkracht 6 tot 10.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse Berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het

0: Intussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Bergijk en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza-stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avrotros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: KBC, where the music never stops.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks 2 keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avrotros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros in te zien. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
9: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
10: Turkse fluit is mooiste fluit.
9: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
10: Oh, is mooie Turkse fluit.
9: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
10: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
9: Oh, dat is mooi.
10: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
11: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Dus toegang ondersteunen. Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws. The music never stops.

is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eikwoede is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte Eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Twee dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala stad. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met Van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte Eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Twee dorpen nabij de vulkaan

Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af, het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. De gesprekken met van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Het weer. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af. Het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. De gesprekken met van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. Het weer. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de

klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. Mighty KBC.

0: kiss.
1: Elke uur weer muziek de wereld rond. 24 uur per dag.
2: KBC Radio.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws. KBC, where the music never stops.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden zoals nu in Venray tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht.

waterschap zegt niet anders te kunnen, uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.